0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
2: Goedenacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: Het is 3:00. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Goedenacht.
3: Tot 6:00 luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 4 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
2: Een hele goede nacht.
3: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
2: Een hele goede nacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een flatbrand in Rotterdam is één persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog is overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Mariniers hebben op Sint Maarten geholpen bij een controle in de gevangenis van Point Blanche. Daarbij zijn drugs en ook slag- en steekwapens gevonden. De actie werd samen met de politie uitgevoerd op verzoek van de lokale autoriteiten. De mariniers zorgden tijdens die doorzoeking voor de veiligheid van de medewerkers en gedetineerden. Sint Maarten vormt de helft van een eiland en valt binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het heeft al lange tijd met veel criminaliteit en illegaal wapenbezit te maken. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

1993 stond het op de allereerste plaats in de hoogste regionen van de hitparades in Europa. En dit was een speciale pianoversie, hè, van de Four Non Blancs. Goedemorgen, welkom bij Voor de Wekker Wakker. Welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Alweer aflevering 5427, dat is niet mis. En welkom bij dit ochtendprogramma. We hebben weer het laatste nieuws natuurlijk. We hebben de dagtopper, dat komt eraan. En natuurlijk, nieuws. Nou ja, gisteren toen was het al naar buiten gekomen. De rapper Tony Scott is overleden. Hij is 54 jaar geworden. Hij was de vaandeldrager van het genre hip house. Ja, dus zijn familie heeft dat bekendgemaakt. Hij is 54 jaar geworden. Hij was al een tijdje ziek. Eind 2014 kreeg hij de diagnose MS, waardoor hij eigenlijk doof en ook blind werd. Ja, Peter van der Bos, zo heette die officieel. Tony Scott scoorde tussen 1989 en 1992 9 hits in de top 40. Met 2 in de top 10, Get Into It en onder andere Love Let Love. En andere nummers, Gangsters Boogie en From the Soul. En hij werkte ook nauw samen met Ben Liebrand. Hè? Ja. En hij heeft ook nog wat liedjes gemaakt met Donnie en met Anita Dot van Too Unlimited. Ja, dat heeft hij ook gedaan. Nederlandstalig was niet echt zijn ding, want hij deed eigenlijk meer Engelstalig. Maar goed, maakt niet uit. Was wel leuk. Is ook geen grote hit geworden trouwens. Het liedje Vieze Belletjes, die we zo dadelijk gaan draaien. Nee, maar hij is niet meer, hè? Ja, hij is aan het hemelen. Ja, 54 jaar. Hij trad ook regelmatig op bij Top Op in de tijd. Toen had je dat programma nog. Radiomakers Henry Schut en Lex Schaathuis die maakten zich er in 2021 zelfs hard voor dat zijn muziek op onder andere Spotify te horen was. Want dat was helemaal niet zo op dat moment. En dat had ermee te maken dat de platenmaatschappij van Tony Scott, waar hij onder contract stond, niet meer bestond. Maar ja, nu kun je dus wel muziek vinden van Tony Scott. Hè? Ja. Tony Scott, rest in peace. Hij is niet meer.

Elvis Presley. Alleen op vrijdag.

Zo is het maar net natuurlijk, hè? Theo Bomans en je beste vrienden mag je nooit vergeten. Goed, het is vandaag vrijdag 7 augustus, we kijken even naar het nieuws. Ja, de dikke Van Dalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen aan het woordenboek. Zo heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Het gebeurt na een tijdje campagne en actiegroepen die zoals Dolle Mina's en Schaamteloos. Ja, ze pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Dat volgens de actiegroepen stigmatiserend is. Ja, het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een lichaamsdeel waar niks mis mee is. Ja, de taal is aan het veranderen. Met de opname van het woord krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Ook in de in 2022 overleden hoogleraar seksuologie en voorvechter van emancipatie, Ellen Laan, die pleitte hier al voor. Ja, schaamlippen blijft ook in de dikke Van Dalen staan. Dat woord stamt af van het Latijnse pudenda, wat delen, waarvoor je moet schamen, betekent. Ja, de campagne Schaamteloos is opgezet vanuit meerdere organisaties die meer emancipatie willen. Ja, voor de organisaties is het

maken. Zo waarschuwen diverse weersites. In Maastricht werd het bijvoorbeeld donderdag rond 4 uur een temperatuurtje of 25. Daardoor is er een einde gekomen aan de regionale hittegolf. Ja, de kans is groot dat de hittegolf volgende week weer gaat aanhouden. Het is vooral de vraag of vrijdag de 25 wordt aangetikt. Vandaag dus. Ja, vanaf komend weekend gaat de temperatuur weer omhoog. Wordt het weer een stuk warmer. Ja, vandaag in elk geval wel flink wat wolkenvelden. Er is zelfs lokaal gelukkig een buitje te bekennen. Alleen in het zuiden begint de dag met veel zon. Maar daar komen ook steeds meer stapelwolken tot ontwikkeling. Er staat niet al te veel wind. Het wordt 20 tot 21 graden in het noorden van het land. Tot 24 graden in Zeeuws-Vlaanderen, Brabant en Limburg. Later op de dag begint het vanuit het westen ook flink op te klaren. En dan gaan we een heldere nacht tegemoet. En dan weer een zonnige en warme zomerdag op zaterdag. Dus ja, het gaat toch wel weer de goede kant op qua temperatuur komend weekend.

Ja, altijd op zoek naar nieuwe muziek. Hè? Apart dit, hè? Ja, Shawmaals hoorde je met de dagtopper. Onthoud jij nog bij Voor de Wekker Wakker. Op deze dag in 1795, het is eventjes terug, Nederland verliest de slag om Muizenberg. Kaap de Goede Hoop komt daarom in Engelse handen. En de uitvinder, daar komt hij aan, Theo Pilius van Canel. Ja, zo heet hij, Pilius. Je zal toch maar zo heten. Uit Philadelphia krijgt patent op de draaideur. Ja, en die is erg belangrijk, want die wordt nog steeds gebruikt bij grote gebouwen. En Piet Moeskops, bijgenaamd Big Piet, wordt in Kopenhagen de nieuwe wereldkampioen van de profsprinters. En bij een grote frontale botsing bij Laren in Noord-Holland komen 4 personen om het leven in 1927. Het is het zoveelste dodelijke ongeval met een stoomtram tussen Amsterdam en het Gooi. In de volksmond wordt de tram de Gooise moordenaar genoemd. Ja, onvoorstelbaar, hè? 1927. Ja, en ik had het al gemeld, hè? Tony Scott overleden. Gisteren stond het bericht op social media. Maar nog een bekende Nederlander is overleden. Journey Kaagman, ja. De zangeres van de Nederlandse band Earth and Fire. Vorige week stond het ook in het nieuws. Ze had een tijdje al een zware ziekte, Parkinson. Ja, ze werd natuurlijk bekend met Earth and Fire. Met een grote hit in 1970, Seasons. Weekend was de allergrootste hit, ook in het buitenland. Ook in de videoclip bij dat nummer droeg Kaagman een iconisch strak blauw pakje. Ja, destijds was dat zeer gewaagd. Ja, ze zette zich ook in voor de belangen van artiesten, onder meer als voorzitter van de stichting Konamis. Een nieuwe generatie leerde haar kennen toen ze van 2002 tot 2008 in de jury zat van het populaire talentenjachtprogramma Idols. Ja, dus ook nog rest in peace dus Journey Kaagman met haar bekende band Earth and Fire was ze bekend geworden. En Seasons was het eerste liedje wat ze ooit opnam.

0: Elvis Presley.
1: Alleen op vrijdag.

0: Elvisdag, Elvis Presley, af en toe een liedje van deze...
1: Okay.
0: Weergeloze zanger uit het verleden, hè? Ja, Elvis Presley. Ja, Welcome to My World. Ja, er zijn toen wat opnames vrijgekomen. Hij gaf toen een concert. Heel lang geleden, Aloha from Hawaii. Dat werd toen via de satelliet uitgezonden, live, hè? Want Elvis Presley heeft nog nooit buiten Amerika opgetreden. Als mijn informatie allemaal klopt. En ja, toen gaf hij dit concert. Dat werd toen live uitgezonden, hè? Ja, via satellite, hè? Ja. Goed, Welcome to My World, zo heette het. Ja, goedemorgen. De vrouwen in de Tour de France, de Femme, die krijgen vandaag een bergrit naar de Mont Ventoux. En de rechtbank in Den Haag die doet uitspraak in de zaak tegen een 26-jarige man die vorig jaar augustus zijn broer van 29 in de ouderlijke woning in Gouda zou hebben doodgestoken. Ja, in het zuiden geregeld zon. Op andere plekken ook wat hardnekkige wolkenvelden. In het noorden van het Lage Land, daar valt nog wel een buitje. Temperaturen tussen de 21 graden in het noorden en 24 tot 26 graden in het zuiden des lands.

liedjes uit de jaren 90. Nieuws naar door. 7 seconds hier bij Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag 7 augustus. Ja, het is vandaag de onafhankelijkheidsdag op de Ivoorkust. De Ivoorkust kreeg de onafhankelijkheid van Frankrijk op deze dag. Het is daar vandaag een feestdag. Het is ook nog een keer de internationale transgenderrechtendag. Het wordt vandaag internationaal gevierd. En het is vandaag ook nog een keer Batalha de Bioxá. Bioxá? Bioxá, voor intimie. Dat vond plaats op 7 augustus in 1819 en was het begin van de onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spaanse machthebbers. En dat wordt vooral vandaag gevierd in Colombia. Ja. Het is vandaag ook nog een keertje de internationale bierdag. Ja, de dag van het bier. Dus als je vanavond denkt, wat zal ik eens een glaasje van gaan nemen, dan zou ik zeggen pak een biertje, want het is de internationale bierdag. Ja, het wordt sinds 2012 jaarlijks op deze eerste vrijdag van augustus gevierd. De internationale bierdag, jongens. Ja.

Dit was Voor de Wekker Wakker voor vandaag. Morgenochtend om 7 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Techgigant Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en Facebook en Instagram veiliger maken voor jongeren. Een rechter oordeelde dat het moederbedrijf van de twee sociale mediaplatforms verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de platforms zo ontworpen dat jongeren er verslaafd aan kunnen raken en onvoldoende beschermd worden. Het geld moet in een apart fonds komen. Meta gaat in beroep. Bij een flatbrand in Rotterdam is 1 persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog is overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
1: Een hele goede morgen. Je luistert naar Venlo Vintage.
2: Goedemorgen.

Venlo Vintage. Beleef de eerste stralen van een mooie nieuwe dag met de allermooiste klassiekers.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Techgigant Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en Facebook en Instagram veiliger maken voor jongeren. Volgens de rechter zijn de platforms zo ontworpen dat jongeren er verslaafd aan kunnen raken en onvoldoende beschermd worden. Bij een flatbrand in Rotterdam is één persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

valt. Wanneer wij op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land

oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak

Wackellichter fahren als Keilis, wanneer de Noordwind de vlakte vieren deed, wanneer de Noordwind onze adem steekt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon.

0: jubel pflanzt de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: Venlo Vintage.

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Acteur Peter Faber is overleden. Faber was bekend van rollen zowel op het toneel als op tv. Hij brak door in de jaren 70 met rollen in de films Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje en speelde in A Bridge Too Far van Richard Attenborough met sterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Daarna volgden films als Siske de Rat en Schatjes. Ook was Faber te zien in series als Prettig Geregeld en Duel in de Diepte. Peter Faber is 82 jaar geworden. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en 3 leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. Lokale media spreken over zeker 15 gewonden. De schutter was een leerling van de school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Toen werd een leraar gedood en raakte 1 leerling gewond. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. De daling van het aantal techniekuren in het voortgezet onderwijs begon met de afschaffing van de zogeheten basisvorming. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen hoeveel uur ze aanbieden, zolang leerlingen de kerndoelen maar halen. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Zij pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een normaal lichaamsdeel. Met de opname in de Van Dalen krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
0: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.

Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Acteur Peter Faber is overleden. Faber was bekend van rollen zowel op het toneel als op tv. Peter Faber is 82 jaar geworden. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en drie leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: voelen.
1: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Het is 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar kregen ouders waarvan de kinderen naar een kinderdagopvang gingen gemiddeld 68% van deze kosten vergoed, ten opzichte van 65% in 2024. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De stijging van de toeslag is een maatregel van het kabinet om kinderopvang betaalbaarder te maken. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en drie leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. Lokale media spreken over zeker 15 gewonden. De schutter was een leerling van de school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Toen werd een leraar gedood en raakte één leerling gewond. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. De daling van het aantal techniekuren in het voortgezet onderwijs begon met de afschaffing van de zogeheten basisvorming. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen hoeveel uur ze aanbieden, zolang leerlingen de kerndoelen maar halen. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Zij pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een normaal lichaamsdeel. Met de opname in de Van Dalen krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede morgen.

0: Venlo Vintage. Omdat we geloven dat goede muziek nooit uit de mode raakt.
1: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
2: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en drie leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. En de dikke vandalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Een hele goede morgen. Je luistert naar Venlo Vintage. Waar de klassieke zich jong voelen.

Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: 10 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Dat gebeurde in de stad Yekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. De gouverneur van de regio zegt dat 3 drones op het dak van de logistieke hub terechtkwamen. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. Wildberries en het Kremlin ontkennen dat het bedrijf de Russische krijgsmacht bevoorraadt. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim een kwart meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. De netto-winst steeg in de eerste helft van dit jaar naar 174 miljoen euro. De voormalige Volksbank gaat sinds ruim een jaar verder onder de naam ASN Bank. Dochtermerken SNS en Regiobank zijn geschrapt. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. De mannen werden vrijgesproken van doodslag, ze kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld, de beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. Na zijn dood ging het beeld op zwart. Jean Pormanov had ruim 1 miljoen volgers op verschillende platforms en maakte samen met anderen gewelddadige martelvideo's. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar kregen ouders waarvan de kinderen naar een kinderdagopvang gingen gemiddeld 68% van deze kosten vergoed, ten opzichte van 65% in 2024. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De stijging van de toeslag is een maatregel van het kabinet om kinderopvang betaalbaarder te maken. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Een hele goede morgen.

Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 250 miljoen meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld. De beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Het is nog steeds zomer. Geniet van de zon. En geniet van de klassiekers. Venlo Vintage.
1: Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Dat gebeurde in de stad Yekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. De gouverneur van de regio zegt dat 3 drones op het dak van de logistieke hub terechtkwamen. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. Wildberries en het Kremlin ontkennen dat het bedrijf de Russische krijgsmacht bevoorraadt. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 250 miljoen meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. De netto-winst steeg in de eerste helft van dit jaar naar 174 miljoen euro. De voormalige Volksbank gaat sinds ruim een jaar verder onder de naam ASN Bank. Dochtermerken SNS en Regiobank zijn geschrapt. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. De mannen werden vrijgesproken van doodslag, ze kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld, de beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. Na zijn dood ging het beeld op zwart. Jean Pormanov had ruim 1 miljoen volgers op verschillende platforms en maakte samen met anderen gewelddadige martelvideo's. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Leerlingen zullen ook meer opdrachten op school zelf moeten maken. De maatregelen moeten voorkomen dat kunstmatige intelligentie het zelfstandig denkvermogen van leerlingen ondermijnt. Ook in Nederland zijn er zorgen over gebruik van AI, met name bij het profielwerkstuk. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.
1: Een hele goede morgen.

Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 250 miljoen meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote

reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. Twee mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld. De beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage, waar de klassiekers het eeuwige leven hebben.
1: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3-om-3 gedraaid met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9.

0: 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. De Marathon Amersfoort wordt normaal gesproken eind mei of begin juni gehouden. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, was het 25 graden. Meerdere mensen raakten onwel. Hogere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zijn onprettig voor lange afstandslopers en soms zelfs gevaarlijk. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Hij is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Het ongeval gebeurde gistermiddag. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht. Deze afdeling heeft speciale expertise voor ongevallen op het water. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. De grootste autofabrikant van Europa moet volgens hem alle opties overwegen om een ommekeer te bewerkstelligen. Volkswagen verkeert al langer in de problemen, tienduizenden banen staan op de tocht. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Leerlingen zullen ook meer opdrachten op school zelf moeten maken. De maatregelen moeten voorkomen dat kunstmatige intelligentie het zelfstandig denkvermogen van leerlingen ondermijnt. Ook in Nederland zijn er zorgen over gebruik van AI, met name bij het profielwerkstuk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door, de kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Yes!
1: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door, de kans op buien in het noorden neemt af. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het radionieuws.

0: Een hele goede middag.
1: Je luistert naar Venlo Vintage.
2: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Daarbij zijn 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. De Marathon Amersfoort wordt normaal gesproken eind mei of begin juni gehouden. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, was het 25 graden. Meerdere mensen raakten onwel. Hogere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zijn onprettig voor lange afstandslopers en soms zelfs gevaarlijk. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Hij is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Het ongeval gebeurde gistermiddag. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht. Deze afdeling heeft speciale expertise voor ongevallen op het water. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. De grootste autofabrikant van Europa moet volgens hem alle opties overwegen om een ommekeer te bewerkstelligen. Volkswagen verkeert al langer in de problemen, tienduizenden banen staan op de tocht. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door, de kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het Radio Nieuws.

Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.

0: zon over grote dagen, hoge temperaturen en de allermooiste klassiekers. Voel de zomer in je oren met Venlo Vintage.
1: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door, de kans op buien in het noorden neemt af. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het radionieuws.
2: Venlo Vintage.
3: Waar de klassieke zich jong voelen.

De smaak van vroeger. De muziek die nooit uit de mode raakt. Venlo Vintage. Voor liefhebbers van echte klassiekers.

0: Show Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. De grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Als de grasmat verder in kwaliteit achteruit gaat, is er te weinig tijd om het gras voor het stormseizoen te laten herstellen. De politie heeft op het Griekse eiland Kos 6 Nederlandse mannen opgepakt. Ze stalen eerst een fiets van Italiaanse toeristen en eisten vervolgens ook dat die geld voor hem pinden, melden Italiaanse en Griekse media. De Italianen gingen na het incident naar de politie. Op basis van camerabeelden kon die de Nederlanders snel identificeren en opsporen in hun hotel. Er is een zaak tegen hen aangespannen vanwege diefstal en vrijheidsberoving. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 9 jaar cel geëist tegen de 37-jarige Kevin de N. uit het Zeeuwse Breskens. Hij wordt verdacht van 7 verkrachtingen van zijn vriendin tussen 2021 en 2023. Ook zouden zijn vrienden haar verkracht hebben. Tegen 3 van hen eiste het OM ook celstraffen. De vrouw was bij het begin van de relatie 17 jaar, de N is 15 jaar ouder. Hij bood haar aan om seks mee te hebben zonder dat zij hier zelf inspraak over had, aldus de officier van justitie. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Daarbij zijn 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door, de kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Stralende dagen en mooie herinneringen. Dit is Venlo Vintage.
3: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
4: Een goede middag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. De grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. De politie heeft op het Griekse eiland Kos 6 Nederlandse mannen opgepakt. Ze stalen eerst een fiets van Italiaanse toeristen en eisten vervolgens ook dat die geld voor hen pinden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 9 jaar cel geëist tegen de 37-jarige Kevin de N. uit het Zeeuwse Breskens. Hij wordt verdacht van 7 verkrachtingen van zijn vriendin tussen 2021 en 2023. Ook zouden zijn vrienden haar verkracht hebben. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door, de kans op buien in het noorden neemt af. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het radionieuws.

0: Drie uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Ace & Tate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf CEVA Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Volgens de bedrijven zijn in elk geval geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt. Klanten krijgen wel het advies om extra alert te zijn op phishingberichten. CEVA regelt de bezorging van bestellingen en had daardoor toegang tot klantgegevens. Het bedrijf komt later nog met een reactie. Een half jaar nadat de VS met geweld de Venezolaanse president Maduro ontvoerde richting een cel in New York, halen Amerikaanse raffinaderijen weer veel olie uit Venezuela. In juli ging het om zo'n 600.000 vaten per dag, terwijl er helemaal geen olie uit Saoedi-Arabië werd ingevoerd. Dat laatste komt doordat de aanvoer uit het Midden-Oosten is verstoord door het conflict rond de Straat van Hormuz. Amerikaanse bedrijven zoeken daardoor alternatieven dichter bij huis en Venezuela voert de olie-export flink op. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Want het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan en de grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Als die grasmat verder in kwaliteit achteruit gaat, is er te weinig tijd om het gras voor het stormseizoen weer te laten herstellen. En een 26-jarige man is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn 3 jaar oudere broer in Gouda. De rechtbank noemt het daarbij gebruikte geweld uitzonderlijk ernstig. De man werd vrijgesproken van moord omdat voorbedachte raden niet is bewezen. Bij de dader is een psychotische stoornis vastgesteld, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel en tbs geëist. Het is nog niet duidelijk of er een hoger beroep komt. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

Dondersteboven houdt vakantieopruiming. Non-stop oude plaatjes die zijn blijven liggen met mooie herinneringen. Luister tijdens de vakantieperiode naar de Dondersteboven vakantieopruiming. Op Venlo Vintage, zondagmiddag van 12 tot 1.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Ace & Tate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf CEVA Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Een half jaar nadat de VS met geweld de Venezolaanse president Maduro ontvoerde richting een cel in New York, halen Amerikaanse raffinaderijen weer veel olie uit Venezuela. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen, want het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan, met gevolgen voor de dijkstabiliteit. En een 26-jarige man is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn 3 jaar oudere broer in Gouda. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Well.

0: Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
2: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko, waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatie gebeurde na een inval in een woning en bij de doorzoeking van het pand werden ook drugs gevonden. De man zit nu vast en wacht op een besluit over zijn uitlevering aan Nederland. Maar voor het drugsbezit kan hij ook in Marokko eerst nog worden veroordeeld tot een hoge gevangenisstraf. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Oplichters sturen vaak via WhatsApp een nepbericht dat lijkt te komen van een hotel. Daarin vragen ze reizigers om opnieuw te betalen of de betaalgegevens te controleren. De gemiddelde schade per gedupeerde steeg van 484 naar 854 euro. De fraude helpdesk adviseert nooit op zo'n link te klikken, maar eerst het hotel te bellen. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Ace & Tate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Siva Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Volgens de bedrijven zijn in elk geval geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt. Klanten krijgen wel het advies om extra alert te zijn op phishingberichten. Siva Logistics regelt de bezorging van bestellingen en had daardoor toegang tot klantgegevens. Het bedrijf komt later nog met een reactie. En de premier van Thailand belooft strengere wapenwetten naar aanleiding van de schietpartij op een school in een buitenwijk van de hoofdstad Bangkok. Een 14-jarige jongen schoot daar eerst zijn 2 grootouders dood, vervolgens 5 mensen op zijn school en pleegde toen zelfmoord. Ruim 30 mensen raakten gewond toen hij wild om zich heen schoot. De premier bezocht de school en sprak van een verschrikkelijke tragedie. Er wordt nu onderzocht hoe de jonge student aan het wapen is gekomen. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
1: Een goedemiddag.

0: Eindelijk is het weekend. Tijd om slaap in te halen. Of om lekker te luisteren naar de klassiekers van Venlo Vintage. Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Old Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. Old Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko, waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Ace & Tate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Siva Logistics. En de premier van Thailand belooft strengere wapenwetten naar aanleiding van de schietpartij op een school in een buitenwijk van de hoofdstad Bangkok. Een 14-jarige jongen schoot daar eerst zijn 2 grootouders dood, vervolgens 5 mensen op zijn school en pleegde toen zelfmoord. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door, de kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatie gebeurde na een inval in een woning en bij de doorzoeking van het pand werden ook drugs gevonden. De man zit nu vast en wacht op een besluit over zijn uitlevering aan Nederland. Maar voor het drugsbezit kan hij ook in Marokko eerst nog worden veroordeeld tot een hoge gevangenisstraf. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Oplichters sturen vaak via WhatsApp een nepbericht dat lijkt te komen van een hotel. Daarin vragen ze reizigers om opnieuw te betalen of de betaalgegevens te controleren. De gemiddelde schade per gedupeerde steeg van €484 naar €854. De fraude helpdesk adviseert nooit op zo'n link te klikken, maar eerst het hotel te bellen. En de Britse muziekproducent William Orbit is overleden. Hij is 69 jaar oud geworden. Orbit werkte tijdens zijn carrière met grote artiesten als U2, Madonna, Blur en All Saints. In 1995 bracht hij zelf een album uit. Met Madonna maakte Orbit onder meer het succesvolle album Ray of Light dat 3 Grammys won. Zijn familie laat weten dat de muziekproducent op 23 juli thuis is overleden, 2 weken geleden dus. Een doodsoorzaak is daarbij niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

De zonnestralen dansen op de melodieën van de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

Ah!

enclave Ceuta. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko, waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via Booking.com is dit jaar fors gestegen. En de Britse muziekproducent William Orbit is overleden. Hij is 69 jaar oud geworden. Orbit werkte tijdens zijn carrière met grote artiesten als U2, Madonna, Blur en All Saints. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

sommes sortis, je crois, amis.

0: mooie muziek, leuke luisterliedjes, nostalgische nummers, harmonieuze herinneringen, krachtige klassiekers. Venlo Vintage.
1: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... brengt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
2: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
1: Tot morgen.

Ha ha ha.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied te willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. Een 31-jarige Nederlander is in het Afrikaanse Ghana opgepakt met een grote partij cocaïne. De man werd in de havenstad Tema aangehouden met twee anderen nadat 866 pakketten drugs waren gevonden. Die cocaïne zat verstopt in zakken met gari, een lokaal cassave-product. Volgens de politie heeft de partij een straatwaarde van ongeveer 6 miljoen euro. De Nederlander wordt gezien als hoofdverdachte en leider van de groep. Hij was ook betrokken bij een schietpartij in het ziekenhuis van Zaanstad in 2018. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. En een Amerikaans hof van beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt. Het plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde Staten. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede avond.
2: Prettig weekend!

0: Beleef met Venlo Vintage een wervelend weekend. Boordevol klinkende klassiekers. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

weer opheft. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. En een Amerikaans Hof van Beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje, ondanks Spaanse dreigementen om met tegenmaatregelen te komen als die controles zondag niet zijn opgeheven. Rome zegt zich niet te laten intimideren en gaat met die controles door tot zeker 15 augustus. De maatregel werd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta ingevoerd. Spanje noemt die controles onterecht, maar Italië zegt de grensbewaking pas te stoppen als alle veiligheidsrisico's zijn verdwenen. Energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van zijn windmolenparken voor de Amerikaanse kust. Het Duitse bedrijf krijgt daarvoor ongeveer 1 miljard euro terug van de regering Trump en RWE gaat dat geld gebruiken voor projecten met fossiele energie, zoals gas en olie. President Trump wil juist meer olie en gas winnen en minder inzetten op windenergie. Hij sloot al eenzelfde deal met het Franse TotalEnergies. Milieuorganisaties bekritiseren de keuze van RWE en vinden die niet passen bij de klimaatdoelen van het bedrijf. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied te willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. En een Amerikaans hof van beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt. Het plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde Staten. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
3: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
2: Een hele goede avond.
3: Een heel prettig weekend.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje, ondanks Spaanse dreigementen om met tegenmaatregelen te komen als die controles zondag niet zijn opgeheven. Energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van zijn windmolenparken voor de Amerikaanse kust. Het Duitse bedrijf krijgt daarvoor ongeveer 1 miljard euro terug van de regering Trump en RWE gaat dat geld gebruiken voor projecten met fossiele energie, zoals gas en olie. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. En een Amerikaans Hof van Beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlakken.

0: viel mehr Spaß als irgendwas.
1: Venlo Vintage. Klassiekers om niet uit het oor te verliezen.
2: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9.

0: is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het ebola-vaccin Ervebo gaan testen tegen de uitbraak in Congo. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere ebola-variant, maar lijkt ook nu enige bescherming te bieden bij de nieuwe Bundibugyo-variant. Er zijn in Congo inmiddels al ruim 4000 besmettingen vastgesteld. Bijna 1900 mensen zijn aan de ziekte overleden. Voor de huidige virusvariant bestaat nog geen specifiek vaccin of medicijn met bewezen werkzame werking. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje, ondanks Spaanse dreigementen om met tegenmaatregelen te komen als die controles zondag niet zijn opgeheven. Rome zegt zich niet te laten intimideren en gaat met die controles door tot zeker 15 augustus. De maatregel werd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta ingevoerd. Spanje noemt die controles onterecht, maar Italië zegt de grensbewaking pas te stoppen als alle veiligheidsrisico's zijn verdwenen. Energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van zijn windmolenparken voor de Amerikaanse kust. Het Duitse bedrijf krijgt daarvoor ongeveer 1 miljard euro terug van de regering Trump en RWE gaat dat geld gebruiken voor projecten met fossiele energie, zoals gas en olie. President Trump wil juist meer olie en gas winnen en minder inzetten op windenergie. Hij sloot al eenzelfde deal met het Franse TotalEnergies. Milieuorganisaties bekritiseren de keuze van RWE en vinden die niet passen bij de klimaatdoelen van het bedrijf. En de Amerikaanse president Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis alsnog door te laten gaan. Een lagere rechter zette die bouw voorlopig stil omdat Trump eerst maar eens goedkeuring van het congres moet vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is op eigen houtje al gesloopt voor het project. Maar volgens Trump is de beslissing van de rechter onterecht en moet die worden teruggedraaid. De geplande balzaal kost zo'n $400 miljoen. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Tot vanavond, 10 uur, luister je naar All Dutch met Paul Stoutenberg. Een hele goede avond.

Nederlandstalig, maar zeker ook Engels.

Ja, van harte welkom bij All Dutch, het programma waarin we 2 uur lang genieten van de mooiste muziek van Nederlandse en Belgische bodem. Muziek die raakt, verrast en soms ook mooie herinneringen oproept. En ook vandaag heb ik weer een gevarieerde reis voor je samengesteld. We trekken langs klassiekers, verrassende nieuwe muziek, een historische opname, onze cover van de week en natuurlijk sluiten we af met een flinke dosis cabaret. Maar het middelpunt van deze uitzending en met name van dit eerste uur is zonder twijfel ons gesprek met Riet Muilaert. Veel luisteraars kennen haar als Tjekka Bont en dan vooral in België. En inmiddels maakt ze onder haar eigen naam Riet misschien wel de mooiste muziek uit haar carrière. We praten met haar over muziek, inspiratie, de kracht van taal en de verhalen achter haar liedjes. En natuurlijk laat ik ook een aantal nummers van haar horen. En we begonnen met een nummer dat actueler lijkt dan ooit. Het was The Scene met Iedereen is van de wereld. En we blijven in de sfeer van de prachtige Nederlandse muziek uiteraard. Maar maken nu een klein uitstapje naar een Nederlandse zangeres die ook internationaal indruk maakte. Het nummer Behind a Painted Smile. Het is een nummer van de Isley Brothers uit 1969. Werd uitgebracht op single in mei 1969. Bereikte de 5e plaats in de Britse hitlijsten. En ook in de Nederlandse top 40 kwam het tot een 26e plek. En Mathilde Santing coverde het nummer in 1982. En dit is haar cover. MUZIEK

Ja, een lied dat bijna is uitgegroeid tot een volkslied voor iedereen die ooit door het Drentse landschap heeft gefietst. Dat was Skik op fietsen. En we blijven in een optimistische stemming, want soms heb je gewoon een nummer nodig dat zegt dat morgen weer nieuwe kansen brengt. Dit zijn Akda en de Munnik met Morgen wordt fantastisch.

0: la, Paul gaat vreemd. Elke week gaat hij op zoek naar een beauty in Vlaanderen. En zeg nu zelf, daar zijn er genoeg van. Dus ik, Sandra, begrijp dat heel goed. Ik ben razend benieuwd. Met welke Vlaamse schoonheid gaat hij vandaag weer thuiskomen?
1: Ja, we maken in elke uitzending een uitstapje naar onze zuidenburen. En dit keer wordt het weer een heel bijzonder uitstapje. Het Belgisch kwartiertje gaat wat langer duren dan normaal. Want ik heb straks een gesprek met Riet Muilaert. Jarenlang maakte ze indruk als Jacko Bond met haar eigenzinnige kleinkunst en prachtige teksten. En de afgelopen jaren koos ze ervoor om verder te gaan onder haar eigen naam Riet. Een keuze die haar muziek misschien nog persoonlijker en intiemer heeft gemaakt. Ik laat eerst twee prachtige liedjes van haar horen. Daarna ga ik met haar in gesprek. Je hoort straks Er is iets en eerst Je woord.

0: ik werd door een trouwe luisteraar van Old Arts op het spoor gezet van Riet. En het leuke is, we hebben nu twee nummers van haar gehoord, dat ik haar nu ook aan de telefoon heb. Riet, van harte welkom bij Old Arts.
1: Dank u zeer, Paul. Hallo.
0: Ja, ik zei al, ik werd door een luisteraar die ik zelf ook wel goed ken op het spoor van jou gezet. Ik kende jou niet en dat is eigenlijk wel een schande, denk ik. Want je bent een fantastische zangeres en volgens die persoon ook nog een heel leuk mens.
1: Ah, dankjewel Paul. En dan heb je een hele leuke luisteraar die zo positief over mij praten. Dus dat is heel fijn om te horen.
0: Ja, en zij komt uit Nederland. Ik heb het idee dat je in België echt enorm bekend bent. Maar in Nederland, hoewel je daar wel hebt opgetreden, bij het grote publiek nog niet bent doorgedrongen.
1: En ja, dat klopt. En ik ben er nu ook niet echt op aan het inzetten om tot het grote publiek door te dringen. Maar kijk, elke ziel die mijn muziek leuk vindt en mij ontdekt, is meegenomen. Dat is super fijn. Ik heb dat vroeger in het begin van mijn carrière wel even geprobeerd, maar ik weet niet of u Eva de Rovere kent.
0: Ja, die heb ik ook al eens gesproken. Ja.
1: Ah, voilà. En zij was eigenlijk toen heel bekend in Nederland, omdat ze een nummer van haar had herwerkt met Digidex. Fantastisch,
0: ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: En dan was het als tweede vrouw om daarna te komen toch moeilijk. Ze hadden precies al een Belgische vrouw. En dan heb ik eigenlijk een beetje die strijd, alle strijd, die poging opgegeven.
0: Ja.
1: Maar kijk, ik ben heel blij met deze telefoon en dat mensen mij toch nog kunnen leren kennen. Voilà.
0: Ja, nou, ik ga mijn best voor je doen. Je bent eerst eigenlijk bekend geworden onder de artiestennaam Jacco Bond, ik weet niet eens hoe ik het moet uitspreken. Ja. Als ik het goed heb gelezen, was dat een e-mailadres van familie van je?
1: Ja, Jacco Bond was eigenlijk mijn afstudeerproject op Studio Herman Terlink. Dat is een kleinkunstopleiding hier in Antwerpen. En ik had allemaal liefdesliedjes geschreven en ik zocht een naam voor het project. En op dat moment was mijn neef, die heet Jan, en zijn bijnaam is Jacco, en hij is fan van James Bond.
0: Ja.
1: En dus zijn mailadres was jaccobond@hotmail.com. En hij was net uit een lange relatie, er was een punt achtergezet. En hij was zo verdrietig. En ik dacht, dat is misschien een fijne rode draad om in een programma te doen. Ik ga al mijn liefdesliedjes zingen. Ik ga veel over mijn neef Jan vertellen. En dan de mooie meisjes in het publiek aansporen om naar jacobond@hotmail.com te mailen. Zodanig dat hij aan een nieuwe lief geraakt.
0: Ja.
1: En dat was een beetje de vertelling. Maar na mijn afstudieproject werd ik gevraagd om hier en daar te komen optreden. En dat bleef Jacco Bond. Dus die lading was een beetje verdwenen, want het verhaal van mijn neef Jan verdween. En dan heb ik heel lang opgetreden onder de naam Jacco Bond. Maar op den duur klopte het niet meer. Mijn band van toen was er ook al niet meer bij. En ik alleen Jacco Bond. Dus ondertussen treed ik gewoon op onder mijn eigen naam Riet.
0: Ja.
1: Voilà.
0: En heeft die actie voor jouw neef ook het goede resultaat opgeleverd?
1: Een paar dates wel, maar er is geen blijvende liefde uit voortgekomen. Dat niet.
0: Okay. Je noemde net ook al het Herman Terlink Instituut. Als ik goed ben ingelicht, kreeg je daar onder meer ook les van Stef Bos?
1: Ja, absoluut. Ja. Een van mijn meest favoriete leerkrachten daar, ja.
0: Ja, dat is ook iemand die heel veel gevoel in zijn teksten.
1: Ja.
0: En ik denk,
1: ja, dat absoluut.
0: Heb je daar veel van geleerd?
1: Ja, Stef Bos was eigenlijk de enige leerkracht die keek naar waar jij goed in bent en jou daar dan beter in maakte. Heel veel leerkrachten wilden dat je je grenzen verlegde en dat je dingen moest opzoeken die niet echt, die niet echt bij jou pasten om je grenzen te verleggen. Maar Stef deed dat anders. Die keek gewoon van, oké, dit is jouw kracht.

0: Voor Maria Magdalena mogen zingen. En dat is eigenlijk in Hilversum opgenomen. Daar is een grote televisieshow van geweest. Dat was ook met Frank Boeien. En dat waren mijn allereerste stapjes in de Nederlandse, op de Nederlandse televisie.
1: Ja.
0: Dankzij Stef.
1: Hij heeft jou ook de mooiste en meest authentieke stem van de Lage Landen genoemd.
0: Ja, dat is iets. Ik ben zeer vereerd dat hij dat zegt. En ik weet ook, toen ik auditie deed op Studio Herman Terling, zat Stef in de jury. En dat was heel bijzonder, want ik begon te zingen. We moesten een lied zingen als onze auditie. En Stef zat te huilen.
1: Ja.
0: Dus hij was zo geraakt door mijn stem. Maar je vergeet het nooit, want ik ben al van mijn 15 jaar een absolute fan van Stef Bos. Dus als jouw held daar zit en dan nog eens moet huilen om wat je doet, ja. Dus ik denk dat hij er een grote rol heeft in gespeeld met het feit dat ze mij toegelaten hebben op de afdeling, ja.
1: Ja, maar kijk, muziek is emotie. En als muziek raakt, dan breng je het op de juiste manier. Hè? Dat is duidelijk.
0: Ja, absoluut, absoluut.
1: Over een artiest die mensen heeft geraakt. Je hebt ook samengewerkt met Lisbeth List, hè?
0: Ja, Lisbeth. Een vrouw naar en in mijn hart. Eigenlijk mijn allereerste werkervaring toen ik pas afgestudeerd was met Lisbeth List. Wij zaten bij eenzelfde boekingkantoor en het boekingkantoor had het idee om een gevestigde waarde samen te laten optreden met een jong veulen die pas komt piepen. En ik was daarvoor uitverkoren en zo was dus mijn allereerste tournee, een tournee met Lisbeth List, die heette Gevleugelde Stemmen. Er stonden twee vleugelpiano's op scène, twee pianisten en Lisbeth en ik die ons eigen liedjes zongen en een aantal duetten en ook een aantal liedjes van elkaar. En ja, dat was ongelooflijk. Dat is een beetje zoals een eerste lief. Alle liefdes die erna komen, vergelijk je met je eerste liefde.
1: Ja.
0: Dus alle werk dat ik na die tournee met Lisbeth heb gedaan. Ja, Lisbeth is altijd aanwezig geweest in hoe ik op een podium sta, hoe ik mij verhoud tot andere mensen. Ze is wel heel bijzonder geweest. En ze is mij ook heel vaak, als ze in België optrad, blijven uitnodigen als gast in haar optredens. En ik heb haar ook een aantal keer terug uitgenodigd op mijn optredens, waardoor we elkaar eigenlijk nooit uit het oog zijn verloren. En dat is heel fijn geweest, ja. Absoluut.
1: Ja, ik heb haar helaas niet gekend. Ik heb wel ooit een uitzending aan haar gewijd en haar dochter toen ook nog gesproken. En volgens mij was zij ook een enorm warm iemand, hè?
0: Een enorm warm iemand. Het is iets heel bijzonders, maar Lisbeth en ik hadden van seconde 1 een grote klik. En op dat moment kon ik nooit echt benoemen waaraan dat het lag, maar door de jaren heen, als ik haar beter leerde kennen en de gesprekken die we hadden, wist ik wel, we hebben allebei een heel turbulente jeugd gehad en dat is toch iets wat je op de een of andere manier bindt. Zonder woorden eigenlijk, gewoon, dat is iets wat op gevoelsniveau aanwezig is en ja, we hadden enorm veel respect voor elkaar en enorm veel liefde, ja, dat is altijd heel fijn geweest, alle ontmoetingen, ja.
1: Ja, nu even terug naar jou. Je bent begonnen als Jacobond en nu onder je eigen naam Riet. Is er ook een groot verschil tussen Jacobond en Riet zelf?
0: Nee, eigenlijk niet. één iets is dat ik op een podium een beetje kan mezelf zijn. Dus waar je op een podium zie, dat ben ik. En als dat nu onder de naam Jacobond is of onder mijn eigen naam, daar is eigenlijk geen verschil. Het klopt nu beter om onder mijn eigen naam te durven optreden. Ik had dat eigenlijk al van in het begin willen doen, maar ja, hoe gaan de dingen? Je studeert af met een project dat Jacobond heet, je wordt gevraagd om op te treden en dan blijft dat Jacobond. En dan op den duur ben je een beetje een merk of een product wat mensen kennen. Dus dan is het ook moeilijk om van naam te veranderen.
1: Ja.
0: En het is eigenlijk door de samenwerking met onze laatste producer, die zijn van, ik wil jullie plaat produceren, maar laat ons dan gewoon een nieuwe start doen onder de naam Riet. En ik dacht, ah, eindelijk, nu gaan we het gewoon doen. En het is wel nog zo'n fase als

0: ergens optreedt, dat mensen nog zeggen van, oh, maar jij bent toch van Jacobon? Ja. Maar ik ga ervan uit over een paar jaar dat dat gaat wegvallen en dat mensen daar niet meer aan gaan denken en dat ze gewoon zeggen, ah, dat is Riet. Ja. Dus voilà.
1: En ja. Waar droomt Riet vandaag nog van?
0: Oh, waar droomt Riet vandaag nog van? Van heel veel, maar op muziekvlak...
1: Ja, daar heb ik het over.
0: Denken, ja, voilà. Ja, want anders zal je programma te kort zijn waarschijnlijk als ik al mijn droom moet beginnen. Maar op muziekvlak zou ik het wel heel fijn vinden om op termijn zo'n soort status als Stef Bos te bereiken. Stef Bos die staat eigenlijk los van alle wetten van de muziekwereld. Die heeft geen singles nodig op de radio om volle zalen te krijgen. Mensen komen gewoon om Stef bezig te horen over wat hij op dit moment over het leven denkt, hoe hij over het leven zingt. En dat is altijd goed. En mensen komen gewoon. En dat zou ik fantastisch vinden, dat ik het spelletje van de muziek... Ja, want soms is het wel intens, maar je bent afhankelijk van mensen zoals jij, die mij nu een platform willen geven, dat ik over mijn ding kan vertellen. Mensen die jou in hun cultureel centrum boeken, mensen die jou op hun zender op de radio willen draaien. En dat kan soms intens zijn. En Stef Bos die staat daar precies boven. Wel, zoiets... Daar droom ik van. Ja. Voilà.
1: En staan er optredens gepland in de nabije toekomst? Van jou?
0: Het eerste optreden nu dat gepland staat, is op de Gentse Feesten. 26 juli is het volgende. En voor de rest zit ik zo in een beetje een overgangszone. Ik ben aan nieuwe liedjes aan het werken. En als die af zijn, gaan we terug met nieuw materiaal op tournee. Maar ik treed hier en daar wel nog op met onze... laatste plaats. En ik heb net een tournee afgerond met muziek van Lisbeth List.
1: Ja.
0: We hebben die bewerkt voor 4 strijkers. We hebben daar 3 theaterseizoenen mee getoerd. Dat was fantastisch mooi en fijn om te doen. En dat is, dus we zitten zo'n beetje in de schemerzone. Heel mooie dingen afgerond en de nieuwe plaat is op komst.
1: Ja, als je zover bent, dan besteed ik daar graag aandacht aan.
0: Ja, en wel, maar dat is goed, dan laat ik dat weten, Paul. Dat is zeer goed. Ja.
1: En ik kan je ook nog wat theaters aanbevelen hier in Nederland, hoor, waar je heel goed zou passen.
0: Je mag altijd reclame voor me maken. Ja.
1: Zal ik zeker doen. Ik ga nog 2 nummers van jou draaien. Ik heb uitgezocht Zachtjes en Aardbeien in januari.
0: Ah, super fijn.
1: Dat laatste nummer eigenlijk vooral omdat ik de titel zo opvallend vind. Want Aardbeien in januari is niet het meest voor de hand liggend. Waar slaat die titel op, als ik vraag me?
0: Aardbeien in januari is eigenlijk iets wat er niet hoort te zijn. Want er zijn eigenlijk geen aardbeien in januari als je volgens de natuur leeft. En het lied gaat over een verboden relatie die er ook niet hoort of niet mag zijn.
1: Ah.
0: Vandaar de titel.
1: Oké, nou we gaan er zo naar luisteren. Ik vond het erg leuk om met je te praten. Wil je nog iets kwijt wat ik niet gevraagd heb?
0: Nee, niet echt. Ik vind het fijn dat ik in je programma mag zijn en dat je zoveel tijd aan mij besteedt. Dus daar wil ik je graag voor bedanken.
1: Nou, ik heb het heel graag gedaan en ik wens je heel veel succes in de toekomst. En ik hoop dat je de status van Stef Bos ook gaat bereiken. Tot ziens en tot horens. Ja. Dat was dus Riet Muilaert, die onder haar artiestennaam of haar eigen naam Riet nu optreedt. En ik laat nog 2 nummers van haar horen. Eerst het nummer Zachtjes en daarna Aardbeien in januari.

Er waren nog twee fantastische nummers van de sympathieke zangeres Riet. Riet Muilaert voluit, maar bekend nu onder haar naam Riet. En ik gun haar alle dingen die ze graag wil. En de status van Stef Bos die ze zo verdient te bereiken, vind ik. We gaan verder met Jeroen van Koningsbrugge, Wit Licht, een nummer natuurlijk van Marco Borsato. En volgens mij bracht hij dat een paar jaar geleden in The Passion. Dus dit is zijn versie.

deze kaars het voor altijd zal blijven branden. Dus ik verdrink me in de schijn die het licht voor even werkt. Nog heel even en de waarheid slaat de leugen keihard uit.

0: Dutch presenteert historische opnames. Muziek die gebleven is. Verhalen die nooit verdwijnen.
1: Ja, voetbal is tegenwoordig een miljoenen business, maar jaren geleden was het vooral een volksvermaak. En Louis Davids wist als geen ander het dagelijks leven van gewone mensen om te zetten in liedjes vol humor en herkenning. Hij was cabaretier, zanger en acteur en wordt nog altijd beschouwd als een van de grondleggers van het Nederlandse amusement. En met de voetbalmatch neemt hij ons mee naar een tijd waarin modderige velden, petten op de tribune en onvervalste clubliefde de hoofdrol speelden.
2: Jan de Bakker had me zondag uitgenodigd voor een wedstrijd tussen Ajax en Blauw-Wit. Nou, die slomen het er eer mee in gelegen. Je wordt koud, mens, als je daar te knijzen zit. Ik heb nooit geweten dat ik zo sportief was. Want nou ja, van voetbal wist ik nog niet veel. Maar zo nou en dan dacht ik dat ik het afleed. Want de zenuwen die zaten in mijn keel. 20 knullen in der Jansen en Tilanus liepen los in het midden op een grasveld rond. Was ze beelden, mens, om zo rauw in te bijten. Af en toe dan kwam het water in mijn mond. Ik zat zonder erg dat snoepgoed aan te kijken. En ik wist niet dat het al begonnen was. Eensklaps riep de bakker kool en van emotie vielen al zijn valse tanden in het gras. In de verte sting een gozer in een poortje met van achteren een soortement van net. Ik zeg, waarom gaat die vent niet aan de kant staan? Hij krijgt iedere keer die stuiter op zijn het. Jan die had me toe de regels uitgelegen en hij zei, die vent heet keeper en dat mot. Wie de voetbal in het net schopt, heeft een kooltje. En wie de meeste kooltjes krijgt, die wint de pot. Een brok kifteling floot telkens op een fluitje. En daar riep hij hens, penalty of free kick. En dan moesten ze van voren en van beginnen. Ik zeg, waarom krijgt die druiler niet de hik? Als die nog eens roet in het eten durft te gooien, dan maak ik ook hens, maar dan gaat het met geweld. Zal ik hem een penalty op zijn ogen geven, dat zijn hele middenlinie ervan zwelt. Na een kwartiertje werd de wedstrijd reuze spannend en de hele klit krioelde op de grond. Jan riep corner, dat is een doodschop om een hoekie. En toen kwam er een invalide van het front. Ik zeg, tjesses Jan, daar vallen toch geen dooie, hè? Ik bedoel me haast, het is zonde dat ik het zeg. Als het zo moet, zoek ik liever met z'n tweetjes wat verstrooiing op de nieuwe wandelweg. Iedere keer stormde een ploegje weer naar voren en dan kreeg die bal een mep, ik riep hij leid. Als de bal weer in het netje was gekieperd, dan floot die lange en dan riepen ze offside. Jan die zei me dan, het kooltje is niet geldig en hij lag in het net, dat komt toch niet te pas. Toen zei Jan, die speel, die had niet mogen schieten, omdat die in overspelpositie was. Ik hoorde niks meer als hup Ajax of hup Feyenoord, om die scheidsrechter wier ik toch toe zo vals. Dat ik gooide een banaanvlak op zijn ponem en viel huilende mijn bakker om zijn hals. Nou, die smeedde gauw het ijzer toen het heet was en hij gaf me een verbouwereerde zoen. Ik weet heus niet wie de wedstrijd heeft gewonnen, maar mijn Jantje is voor mij de kampioen.
1: Ja, toen ik dit hoorde moest ik gelijk denken aan kraak en smaak. En daar wil ik het eerste uur mee afsluiten. Dit is Squeeze Me. Blijf er vooral bij in de tweede uur. Duncan Lawrence, Ramses Shaffy, Lisbeth Litz, The Mist, The Nits, onze cover van de week, Super Sister en vele anderen. Tot zometeen.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Hun auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. De moeder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Oostenrijkse politie raakte de remmen oververhit door het langdurige gebruik tijdens de afdaling. De hulpdiensten werden automatisch gealarmeerd via het e-call-systeem van de auto. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. Hij maakte de rit schreeuwend af en werd daarna met spoed behandeld door ambulancepersoneel. Walibi heeft de attractie meteen gesloten, maar opende hem later weer omdat er technisch niets mis bleek te zijn. Het park onderzoekt nu wel of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels worden gewezen. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het ebola-vaccin Ervebo gaan testen tegen de uitbraak in Congo. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere ebola-variant, maar lijkt ook nu enige bescherming te bieden bij de nieuwe Bundibugyo-variant. Er zijn in Congo inmiddels al ruim 4000 besmettingen vastgesteld. Bijna 1900 mensen zijn aan de ziekte overleden. Voor de huidige virusvariant bestaat nog geen specifiek vaccin of medicijn met bewezen werkzame werking. En de bioscoop trekt dit jaar weer veel meer bezoekers, vooral jongeren. Bij Pathé nam het aantal tieners met ruim 40% toe ten opzichte van vorig jaar. Volgens veel jonge bezoekers zorgen vooral TikTok en andere sociale media ervoor dat films snel populair worden. Grote titels als Spider-Man en The Odyssey zorgen daardoor voor volle zalen en soms uitverkochte voorstellingen. En veel jongeren vinden in de bioscoop zitten bovendien een leukere ervaring dan thuis naar een film te kijken. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vintage.
1: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
2: Tot vanavond, 10 uur, luister je naar All Dutch met Paul Stoutenberg. Goedenavond.

Ja, welkom terug bij het tweede uur van All Dutch. En toen Duncan Lawrence in 2019 het Eurovisie Songfestival won met Arcade, was dat veel meer dan een overwinning. En het nummer groeide jaren later zelfs uit tot een wereldhit, dankzij streamingsdiensten en sociale media. Het werd miljoenen keren beluisterd en bereikte zelfs de Amerikaanse hitlijsten. En daarmee werd Duncan een van de meest succesvolle Nederlandse artiesten van deze eeuw. Ja, tweede uur van All Dutch en er komt weer veel moois voorbij, denk ik. De Nits kunnen komen voorbij, Rob ten IJs, Super Sister, Danny Vera en nog vele anderen. En eerst een duet. En een duet kan mooi zijn en er zijn duetten die tijdloos worden. Een pastorale van Ramses Shaffy en Lisbeth List behoort zonder twijfel tot die laatste categorie. Twee stemmen die elkaar uitdagen, aanvullen en samen een muzikaal meesterwerk neerzetten. En recent had ik het voorrecht kennis te maken met Darpan van Kuik, die jarenlang de levenspartner van Ramses Shaffy is geweest. En het werd een bijzonder boeiend en inspirerend gesprek met een man die Ramses van heel dichtbij heeft meegemaakt. En niet alleen als de legendarische artiest die we allemaal kennen, maar ook als mens. En later dit jaar ga ik Darpan uitgebreid interviewen voor een speciale uitzending over Ramses Shaffy. Ik kijk daar enorm naar uit, want zijn verhalen beloven een uniek en persoonlijk beeld te geven van een van de grootste kunstenaars die ons land heeft voortgebracht. Maar eerst luisteren we naar misschien wel het allermooiste duet uit het Nederlandse repertoire. Lisbeth List en Ramses Shaffy met Pastora.

0: Ja, de Nits behoren al bijna 50 jaar tot de meest eigenzinnige bands die Nederland heeft voortgebracht. Terwijl veel groepen de hitparades opzochten, bouwden de Nits aan een geheel eigen muzikaal universum. En met hun poëtische teksten, subtiele arrangementen en de karakteristieke stem van Henk Hofstede verwierven ze niet alleen in Nederland, maar vooral ook in Duitsland, Zwitserland en Japan een trouwe schare liefhebbers. Deskio verscheen in 1983 op het album Kilo en wordt door velen gezien als hun bekendste en misschien wel mooiste nummer. De titel verwijst naar het Latijnse woord voor ik weet het niet. Maar het is ook een eerbetoon aan de Nederlandse schrijver J.H.F. Groenlo die onder het pseudoniem Deskio schreef. De dromerige sfeer van het lied sluit prachtig aan bij de melancholie en verwondering die ook in zijn boeken zo herkenbaar zijn. Een tijdloos nummer is denk ik van een band die altijd haar eigen weg is blijven volgen.
1: Het origineel en dan de Nederlandse cover. De cover van de week.
0: Ja, en deze week beginnen we met de Amerikaanse hit If You Wanna Be Happy van Jimmy Soul uit 1963. Een nummer met een knipoog en een flinke dosis humor. En niet lang daarna verscheen de Nederlandse versie van Max Wojcicki Jr. Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Geen letterlijke vertaling, maar wel dezelfde vrolijke, ondeugende sfeer. Twee versies en één onverwoestbaar lied.

Ja, Rob ten Huys, hij wist zich telkens eigenlijk wel opnieuw uit te vinden. Van tieneridool in de jaren 60 tot een van de meest geliefde zangers van Nederland. Dag zuster Ursula laat horen hoeveel plezier en relativering er ook in zijn repertoire zat. En niet alles hoeft zwaar of serieus te zijn, want soms, en vaak misschien, mag muziek ook gewoon een glimlach oproepen. Nou, tijd voor wat steviger werk. Sloper, de band van twee topdrummers. Cesar Zuiderwijk, natuurlijk bekend van Golden Earring. En Mario Goossens van Triggerfinger. Twee drummers in één band klinkt misschien ongewoon, maar juist dat maakt Sloper zo energiek en krachtig. Dit is het nummer Struck by Lightning.

Ja, waar hoor je deze groep nog op de radio? En het nummer heet zelfs Radio. Dit was Super Sister, begin jaren 70. Een van de meest vernieuwende bands van Nederland. En ze combineerden progressieve rock met jazz, humor en een flinke dosis eigenzinnigheid. En dat leverde muziek op die ook internationaal bewondering oogste. Je hoort het bij All Darts en je hoort het ook op mijn eigen zender, de Geluidsfabriek. Daar hoor je artiesten die je vrijwel nergens anders hoort. Danny Vera, die hoor je natuurlijk wel ook op andere kanalen. Hij bewees met Rollercoaster dat geduld soms rijk wordt beloond. En jarenlang bouwde hij gestaag aan zijn carrière, totdat heel Nederland hem ontdekte. En ook in zijn andere nummers hoor je die herkenbare mix van Americana, country en pure emotie. Hier is Danny Vera met Hold On to Let Go.

prachtig nummer van Bonnie St. Clair, I Won't Stand Between Them. En Bonnie heeft in de loop der jaren laten horen dat ze veel meer is dan alleen de hits waarmee ze groot werd. Ik vind dit eigenlijk haar mooiste nummer wat ze ooit gemaakt heeft. En we blijven bij muziek die recht uit het hart komt. Henk Westbroek schreef een van de mooiste liefdesliedjes uit de Nederlandse popgeschiedenis. Een nummer dat bewijst dat je met eenvoudige woorden iets heel groots kunt zeggen. Hier is Henk Westbroek met Zelfs je naam is mooi.

dat was Sandy Coast met Blackboard Django Lady. Een heerlijke klassieker van de band rond Hans Vermeulen. En die, ze wisten met hun melodieuze popsound niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten veel succes te behalen. Ja, we blijven in de Nederlandse rockgeschiedenis, maar maken een sprong naar de jaren 80. En Vitesse was jarenlang de muzikale speeltuin van Herman van Boeijen en kende door de jaren heen een indrukwekkende lijst van topmuzikanten. En hier zijn ze, Vitesse met Rosalind.

0: En dan nu, cabaret.
1: Ja, het is alweer het einde van deze uitzending van All Dutch. Maar dat doen we zoals je inmiddels gewend van ons bent met een dosis humor. Want muziek en humor horen al sinds mensenheugenis bij elkaar. En wat is een radioprogramma zonder een glimlach op zijn tijd? We beginnen met Fey Lofsky, die in alle liedjes op de radio een liefdevolle ode brengt aan dat wonderlijke medium dat ons al generaties lang verbindt met muziek, herinneringen en verhalen. En als er iemand was die het dagelijks leven en ook de radio met een scherpe blik en een flinke dosis humor wist te observeren, dan waren het wel Kees van Kooten en Wim de Bie. En daarom sluiten we deze uitzending af met een heerlijke sketch op de radio. Veel plezier!

0: En dan is het nu 7 of 1:30 al bijna weer. Oh, we moeten opschieten. Wat gaat dat snel? Bedenkt dat wel. U luistert in elk geval nog steeds naar Hilversum TV. Het programma Bellenblazen, een luchtig niemandalletje dat om 2:30 zo ongeveer weer uit elkaar spat. Maar wat gebeurt er vandaag nog meer op diezelfde goede oude ouderwetse radio? Dat vertelt Wim. Wim, kom er eens in.
1: Had je al koffie gehad? Ja, fijn. Dankjewel, Kees. Nou, nog een bakje. Ik heb er pas 1 in de kantine.
0: Daar staat hij te dagen. Ga je...
1: Leuk zeg, om eens bij jou in Bellenblazen te zitten.
0: Ja, leuk joh. Ik wou eens even een paar dingetjes
1: Ja, wat doe ik allemaal voor de radio? Wel, daar is dan allereerst mijn eigen programma Tussen Haakjes.
0: Juist, Tussen Haakjes. Ja. Wim, Tussen Haakjes is toch een programma? Heb ik gehoord. Ik weet er nog niks van. Het moet nog komen dat de dingen zo'n beetje tussen haakjes
1: zetten. Dat kan je wel zeggen, Kees.
0: Tussen haakjes zetten dingen zo'n beetje tussen haakjes.
1: Tussen Haakjes is een programma. Tussen aanhalingstekens dan nog altijd. Dat de dingen, zo zeggen wij dat, de dingen tussen haakjes en de puntjes op de i zetten.
0: Tussen haakjes en de puntjes op de i.
1: Kees, wat vind je daarvan? Tussen haakjes.
0: Wanneer?
1: Nou, Tussen Haakjes gaat er dus elke woensdagmiddag van 2 tot 4 uit.
0: Van 2 tot 4. Wat zeg je nou? Dat was toch van 2 tot 3?
1: Dat is Tussen Haakjes een uur langer dan vorig seizoen, Kees. Ja, ik heb er een uur bij. En toen heette tussen haakjes nog tussen aanhalingstekens, weet je wel. Het is nu dus tussen haakjes. Tussen aanhalingstekens is dus tussen haakjes.
0: Het was van 2 tot 3, tussen aanhalingstekens.
1: Van 2 tot 4, woensdagmiddag.
0: Nou Wim, dat wil ik wel eens even van je weten, joh. Wat kunnen we dan zo, tussen haakjes vraag ik het hoor, wat kunnen we zo ongeveer verwachten in tussen haakjes in dat uur extra wat je nu hebt?
1: Nou, leuke plaatjes, Kees. Telefoongesprekken met luisteraars. En vooral veel muziek.
0: Gezellige muziek?
1: Hele gezellige muziek, Kees. Tussen haakjes gaat ook veel actualiteit doen.
0: Dat moet
1: moet wel een uur erbij. Tuurlijk, actualiteit erin. Actualiteit tussen aanhalingstekens, tussen haakjes.
0: Ja, en dan doe je daarnaast, Wim, tussen haakjes hoor. Doe je naast tussen haakjes nog een radioprogramma?
1: Ja. Veel werk, Kees. Dat is Punt Uit. Punt Uit, een programma met een vraagteken. Weet je wel, Punt Uit, een muzikaal programma dat nergens een punt van maakt en hier en daar een uitroepteken achter zet.
0: Dat is dus Punt Uit.
1: Nou, we hebben de verzoekplatenrubriek Kom maar binnen.
0: Waar de mensen dus verzoeken.
1: En dat is een heel leuk onderdeel. Dat is luisteraars aan het woord.
0: Op telefoon.
1: In dubbele punt.
0: Dat
1: is dus in Punt Uit, Kom maar binnen, en dubbele punt in Punt Uit.
0: Dus in Punt Uit verzoeken.
1: Daarnaast dus Tussen Haakjes.
0: Tussen Haakjes, ja.
1: Van 2 tot 4.
0: Van 2 tot 4.
1: Het oude Tussen Haakjes en Punt Uit.
0: Met actualiteit.
1: Met Kom maar binnen, dubbele punt.
0: Zijn er Tussen Haakjes, Wim? Je hoeft geen antwoord te geven, misschien een gek vraag. Maar zijn er Tussen Haakjes punten van overeenkomst tussen Tussen Haakjes? Tussen jouw oude haakjes, jouw oude Tussen Haakjes, de oude tussen aanhalingstekens en dat nieuwe Punt Uit?
1: Ja. Nee.
0: Ook
1: nee. Het zou wezen dat het dus allemaal programma's zijn die eigenlijk geen naam mogen hebben.
0: Fijn, wel. Bedankt, Wim. Heel
1: graag gedaan,
0: fijn,
1: Kees. Fijn
0: heel
1: dat ik even bij je in Bellenblazen mocht komen.
0: Om dat allemaal te vertellen over Punt Uit en Tussen Haakjes.
1: Graag gedaan.
0: Wij gaan verder met Bellenblazen. Wij gaan verder met Bellenblazen. En dat betekent dat wij gaan zomaar bellen met een luisteraar in het land.
2: Met het huis van mevrouw Oerlaas.
0: Ah, goedemiddag mevrouw. U spreekt met Bellenblazen, zal ik maar zeggen. En luistert u op dit moment naar de radio? Dat moet wel, hè?
2: Met het huis van mevrouw Oerlaas.
3: Dit was Old Dutch met Paul Stoutenberg voor deze week. Volgende week vrijdag om 8:00 is Paul er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan. Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van Dream Sessions met Bart de Zwart.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De aanwezige politie heeft al laten weten de demonstratie gewoon door te laten gaan. Of die protestactie ook vooraf is aangemeld is niet duidelijk. Eerder deze week waren er ook al boerendemonstraties in of bij onder meer Maarsbergen, Apeldoorn en Deurningen tegen de plannen om de landbouw te saneren. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Hun auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. De moeder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Oostenrijkse politie raakten de remmen oververhit door het langdurige gebruik tijdens de afdaling. De hulpdiensten werden automatisch gealarmeerd via het e-call systeem van de auto. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. Hij maakte de rit schreeuwend af en werd daarna met spoed behandeld door ambulancepersoneel. Walibi heeft de attractie meteen gesloten, maar opende hem later weer omdat er technisch niets mis bleek te zijn. Het park onderzoekt nu wel of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels worden gewezen. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Hij verloor volgens de Spaanse politie de controle over zijn scherm en stortte in zee. Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor hem doen. Het slachtoffer is volgens de Guardia Civil een jonge man uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het dodelijke ongeval met de paraglider bij Ceuta. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede avond.
3: Dream Sessions brengt je elke vrijdagavond in een muzikale droomwereld. Bart de Zwart brengt je in hogere muzikale sferen. Dream Sessions. Van 10 tot 11 op Venlo Vintage.

alles laat zich vangen in woorden. Soms zegt de melodie precies genoeg. Misschien is dat waarom bepaalde nummers ons jaren later nog weten te raken. Welkom bij Dream Sessions.

vertelt niet alleen een verhaal, het laat ook ruimte voor jouw eigen herinneringen en gedachten. Daardoor klinkt dezelfde muziek nooit twee keer precies hetzelfde. Niet omdat de noten veranderen, maar omdat wij dat doen. En juist daarin schuilt haar blijvende kracht.

Muziek hoeft niet altijd op de voorgrond te staan om iets te betekenen. Ze is er, zonder zich op te dringen, en vindt vanzelf haar plaats. Alsof iedere melodie precies weet wanneer ze gehoord wil worden. Dat maakt luisteren tot iets heel persoonlijks.

Sommige composities lijken met de jaren alleen maar rijker te worden. Je ontdekt steeds een detail dat eerder aan je voorbij ging. Een warme harmonie, een onverwachte wending of een stem die je ineens anders raakt. Goede muziek blijft zich ontwikkelen. Dit zijn de love songs van Dream

luisteren vraagt soms minder inspanning dan denken. Een melodie hoeft niets uit te leggen om iets duidelijk te maken. Ze laat gevoelens bestaan, zonder ze te benoemen.

Iedere track krijgt de ruimte om zijn eigen verhaal te vertellen. Samen vormen ze een reis waarin geen enkel moment overhaast voelt. Juist daardoor ontstaat er een vanzelfsprekende samenhang. Alsof alles precies

orkestklanken verdwijnen. Maar de stilte klinkt nooit meer helemaal hetzelfde. Muziek laat vaak iets achter wat zich niet direct laat benoemen. Juist daarom blijft een mooi lied nog lang met je meelopen. Ik hoop dat deze momenten een plek hebben gevonden in jouw dag. Dank je voor het luisteren en tot de volgende Dream Sessions.

Dankjewel voor het luisteren naar Dream Sessions. Laat de muziek mee je dromen vormen. Zorg dat je dromen zachtjes blijven zweven. Ga nu heerlijk uitgerust het weekend in. Heel graag tot volgende week vrijdagavond 10 uur. Tot de volgende Dream Sessions. Sluit je ogen en droom lekker.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje voert over een uur tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De aanwezige politie heeft al laten weten de demonstratie gewoon door te laten gaan. Of die protestactie ook vooraf is aangemeld is niet duidelijk. Eerder deze week waren er ook al boerendemonstraties in of bij onder meer Maarsbergen, Apeldoorn en Deurningen tegen de plannen om de landbouw te saneren. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Hij verloor volgens de Spaanse politie de controle over zijn scherm en stortte in zee. Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor hem doen. Het slachtoffer is volgens de Guardia Civil een jonge man uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het dodelijk ongeval met de paraglider bij Ceuta. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Dit is Venlo Vintage.
0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
3: L. Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Venlo Vintage. Met het oor op gisteren. Alweer een uur lang de allermooiste klassiekers. K. L. Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Venlo Vintage.
4: Met het oor op

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Spanje voert over een uur tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Dit is Venlo Vintage.
3: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
4: De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.

Blijf nog heel even. Venlo Vintage heeft de deur naar morgen nog niet gesloten. Goede nacht.

0: Het is 1 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
2: Goedenacht.
3: Psst, Venlo Vintage wens je een goede nacht.